in mijn jeugd. Een kleinzoon die in april te buikslof moest wezen. Ik vergis me, ik meen de Curaçao, een eiland